0: Yolandi?
1: Ja.
0: Kan ik komen?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik voel ik zal in die moeilijkheid komen.
0: Kom, is het een meerang?
1: Nou.
0: Ja.